dikke dukke. Stilstuk aan de kruisstuk appen. Stilke dap, jukke dap. Stilke kiepstuk aan de pappen. Pakkerdin, pakkerdin.